0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is
1: Mario
0: 3 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland. Zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakke. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 8.

0: Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakke. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9 uur in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. Problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgenperiode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerker en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. Problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9 uur in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgenperiode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur is zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9 uur in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goedee. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur zomer vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Averbaan met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Charloes een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileïlaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in de halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en aanzichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondag vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur is zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in de halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en aanzichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem van nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Jesus' power.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Davenbaan met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileïlaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in de halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en aanzichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem van nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Capelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur zomert vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur is zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs een tip dat het wapen mogelijk daar in het wapen zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Charloes een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen, om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is hij ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over, die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert, is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen mogelijk daar in het wapen zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Charloes een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is hij ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land. Onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. Toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goedee. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen mogelijk daar in het water zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Charloes een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen, om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is die ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over, die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert, is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 3 augustus. Het wordt vandaag een erg warme, zonnige en tropische zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur zomert vanmiddag rond de 32 graden. De komende avondnacht blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dat is ook morgen overdag het geval. De wind gaat dan waaien uit een zuidwestelijke richting. En er wordt dan iets minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur is zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. Zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het koelt in de nacht en vroege ochtend af naar ongeveer 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op vrijdag een kleine kans op lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het een aangename 22 tot 23.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenwerkers het werk neer in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, althans als het aan de FNV ligt. Vanaf 11:15 tot 7:00 s'avonds worden er geen schepen behandeld. Daardoor loopt het laden en lossen, maar ook het slepen en vastzetten van schepen flinke vertraging op, zegt de vakbond. De FNV staakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid, een pakket dat in totaal 6,5 miljard euro bedraagt. Vooral de bezuinigingen op de zekerheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is volgens de FNV een brug te ver. En de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online, zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet daar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. De overige 5 dagen heeft de man al vastgezeten. Er was 8 maanden tegen de man geëist. En bij een preventieve fouilleeractie van de politie in Dordrecht was het afgelopen donderdag binnen 5 minuten 2 keer raak. Eerst trof de politie bij een persoon een grote hoeveelheid Lyrica-pillen aan. De persoon kon geen geldig recept laten zien voor de grote hoeveelheid angststoornismedicatie, waardoor de pillen in beslag zijn genomen. Direct daarna vond de politie een regenboogkleurige stiletto in de portier van een auto binnen handbereik van de bestuurder. Voor allebei zijn processen verbaal opgemaakt. En Corné H. is veroordeeld tot een jaarvoorwaardelijke celstraf. Hij gijzelde eind 2025 medewerkers van de gevangenis in Vught. Daar zat H. een straf uit voor een eerdere gijzeling in een café in Ede. Daarvoor kreeg hij TBS. Op Sinterklaasavond in 2025 gijzelde H. 3 medewerkers van de gevangenis. Hij zat toen op de psychiatrische afdeling. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM. Inmiddels heeft H. een plekje in een TBS-kliniek. De voorwaardelijke straf betekent dat H. zijn TBS-traject niet hoeft te onderbreken. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, met flinke zonnige periode. Een zwakke wind uit richtingen tussen west en noordwest. En een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De eigenaar van de Rotterdamse kringloop... Winkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online... zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. En moet er ook een schadevergoeding betalen? De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. Hij heeft al 5 dagen vastgezeten. Het OM had 8 maanden cel tegen de man geëist. En in een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht... woedt een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Eén persoon heeft rook ingeademd... en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen... omdat hij met 4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente. Zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk en Wateringen... vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden... besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 moeten daarnaast nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeer veel mensen en voertuigen bezig om de brand te blussen, ook uit andere regio's. Een camping in de buurt wordt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Er kunnen vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen rijden tussen Nijmegen en Venray. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor. Dat is extra lastig omdat het vuur zich via de boomtoppen verspreidt. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog. En in de middag wordt het dan rond de 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door. Door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goedee. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. De zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file, staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluiser heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: het snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, met flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
1: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluiser heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. De zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager, rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Ees met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

John Parr en St. Elmo's Fire. Dit is Radio Capelle. Goedenavond. Fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser en vanavond hoor je waarom een evenement dat op het allerlaatste moment werd afgeblazen toch nog doorgaat. Ja, hoe kreeg de organisatie van de Capelse Zomer dat voor elkaar? Ja, en over een week gaat die Algera-brug dicht. Betekent dat we straks een parkeerinvasie krijgen hier in Capelle? En is de gemeente daar eigenlijk wel op voorbereid? Dat en meer hoor je natuurlijk zometeen in het komende uur van IJsselnieuws. Eerst muziek uit 1988. Dit is Toto en Pamela. Oh.

je mag wel zeggen dat dit tijdloze muziek is. 1988, Toto en Pamela. Nog steeds wel hele fijne muziek natuurlijk. Het is IJsselnieuws waar je naar luistert, hier op Radio Capelle. En op zaterdag 27 juni zou in het centrum van Capelle het evenement Capelse Zomer plaatsvinden. Maar 2 dagen voor de start zette burgemeester Joost Manusama er een streep door. Dat kwam vanwege extreme hitte en de grote druk op de zorg waren er onvoldoende ambulances beschikbaar om het evenement veilig te laten doorgaan. De organisatie liet het daar niet bij zitten en ging op zoek naar een nieuwe datum. Met succes, want de Capelse Zomer gaat alsnog door. En mijn collega Rob Nieuwveld praat hierover met Robin van der Parre, penningmeester van de Stichting Cultuur Connect.

0: wel meer evenementen in die periode niet doorgegaan. Dus dit was er maar eentje van veel. Maar als je natuurlijk in Capelle bent en in Capelle woont, dan heb je maar één ding mee te maken. Het evenement in jouw eigen gemeente. Zoals op het Stadsplein, wat de bedoeling was. Er waren ook aardig wat kaarten verkocht al. En dan zit je even mee, hoe gaan we dat doen? En daar heb ik de afgelopen meer dan een maand aardig wat contact met Robin van der Parre overgehouden. En daar gaan we nu, als het goed is, over praten.
1: Hey, met Robin.
2: Hi, Robin. Nou, daar ben je dan alsnog. Rob, pak hem maar meteen over.
0: Robin, hier Rob, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de zijn, want je zit in een land waar veel vakantie gevierd wordt. We gaan geen namen noemen, maar heel fijn dat je dan toch even de tijd vrijmaakt om met ons te praten. Want als we even teruggaan naar 27 juni. Ik deed net even een stukje herinnering toen we op je wachten. 27 juni, alles zag er heel goed uit. Tot er ineens code rood kwam ten aanzien van de weersomstandigheden. En er waren onvoldoende ambulances. Hoe komt zoiets dan bij jullie binnen op donderdagavond, terwijl je zaterdag aan de gang moet?
1: Ja, we zagen het nieuws van DEFCON dat daar het een en ander al gecanceld werd voor die vrijdag op de camping. En toen dachten we nog van, nou, we zijn geen DEFCON, dat zal ons wel niet gebeuren. En die avond gebeurde het dus alsnog. Maar dat was wel even slikken, want je stond daar eigenlijk al met het merendeel van je plein opgebouwd. Maar goed, ja, is niet anders. En als het zo warm is, dan is het eigenlijk ook onverantwoord om zoiets door te laten gaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel heel goed nieuws nu.
0: Ja, dat weet ik. Maar daar gaan we naartoe praten.
1: Oké.
0: Dus interviewen, dan moeten we het langer duren dan een minuut.
1: Ja.
0: Maar laten we even teruggaan. Want die dingen zijn geweest. Hè? Want dan is het zaterdag, dan heb je dat gedaan. En dan is er een enorme teleurstelling. Je moet verder. En jullie hebben dat vrij snel opgepakt. Want ik dacht, ja, dan moeten we een nieuwe datum regelen. En je zat al vrij snel bij burgemeester Joost Manusama aan tafel, toch?
1: Ja, dat was wel fijn dat we vanuit de burgemeester ook uitgenodigd werden voor een vervolggesprek. En kijk, het was voor ons ook heel belangrijk om toch een nieuwe editie te laten slagen dit jaar nog. Want dan kan je dit ook achter je laten en dan heb je de content en dan heb je ook bewezen dat er iets tofs kan gebeuren op dat Stadsplein. Dus we hebben echt een flink beroep gedaan op leveranciers om kosten te schrappen of kosten door te zetten naar de nieuwe editie. En we hebben ook gekeken naar, ja, hoe kunnen we dat nog creatief oplossen met andere fondsen en donaties. En daarin heeft de gemeente dus geholpen, maar ook de Van Capelle Stichting. Die hebben een flinke donatie gedaan, zodat het alsnog mogelijk wordt.
0: Ja, want er moest aardig wat geld bij elkaar geharkt worden. Jullie hadden ook wel de souplesse van leveranciers, onder andere, hè, om eigenlijk het geld wat bestemd was voor 27 juni door te schuiven naar wat er dan komen gaat. Want dan zitten we al een beetje bij waar we naartoe willen praten. Maar dat is een beetje allemaal gelukt. Dus, vertel het maar. Er komt een nieuwe Capelse. Heet het nog steeds Capelse Zomer dan?
1: Ja, nog steeds Capelse Zomer. Nog in de valreep van de zomer. En volgend jaar zijn we wel weer. Is het in ieder geval de intentie om het weer in juni te doen. Maar nu willen we hem toch nog graag even inhalen. Dus 19 september gaat door. En we gaan morgen om 11 uur alle ticketkopers informeren daarover. Maar hier op de radio het primeurtje.
0: Ja, nou, heel fijn dat dat kan. Wat verandert er aan de opzet van 27 juni ten opzichte van 19 september?
1: We laten het merendeel eigenlijk ongemoeid. We zijn nog wel in gesprek met meerdere managements van artiesten om de line-up rond te krijgen. Dus de line-up die kunnen we morgen nog niet bekendmaken. Dat volgt wel heel snel in een aparte post. Dus daar nog heel even iedereen in spanning voor laten. Dat heeft te maken met beschikbaarheid. En niet alle artiesten die kunnen weer 19 september. Dus dat proberen we nu even rond te breien. Maar qua inrichting en hoe het aangekleed staat, verandert er niet heel veel. Dus proberen we echt hetzelfde neer te zetten als we 27 juni wilden.
0: En hoe gaat het met mensen die al een kaartje gekocht hadden voor 27 juni?
1: Die krijgen dus morgen om 11 uur een mail met de vraag of ze dan een kaartje willen behouden voor 19 september. Of dat ze hun geld terug willen. En ze krijgen ook de optie om, als ze niet kunnen,

0: richting september om hun kaartje te doneren. En van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen voor een nog dikkere line-up en aankleding. Maar we hopen eigenlijk gewoon dat we nog op tijd zijn en dat de meeste mensen nog geen plannen hebben in hun agenda voor 19 september.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk de grootste hoop.
1: Ja. Ik denk dat als het om vakanties gaat, dat heel veel mensen terug zijn. Je weet het nooit natuurlijk, hè, want dat is allemaal gespreid. Hangt van je leeftijd af. Ja. Maar als ik kijk wat jullie organiseren, dan denk ik dat heel veel van die mensen er gewoon zijn. En dan gaat het erom dat ze weer naar het Stadsplein komen. Dat zou fantastisch zijn. Maar jullie missen nog een klein stukje van de financiering, of niet?
0: Ja, we missen nog... Kijk, het gaat sowieso door. Dus we hebben wel echt voldoende zichtelijke dekking. Maar we hebben ook al een paar dingen moeten schrappen. Zoals een grote trusconstructie in het publiek waar dan schaduwdoeken in hangen. Ja, het liefste zouden we dat ook weer 19 september neerzetten. Zodat het echt exact hetzelfde is als wat we 27 juni wilden. Maar nou goed, voor de hele ervaring zal dat niet heel veel... Niet heel veel schelen, maar het zou wel mooi zijn als we nog een paar extra euro's binnen kunnen halen.
1: En hoe ga je dat? Hoe wil je dat doen? Want ik lees over een crowdfundingsactie en een sponsorcampagne.
0: Ja, we hebben op Maakkapelle hebben we een pagina geüpload vandaag. Daar kan je dus, als je dit een warm hart toedraagt, wat euro's doneren. En we hebben daarnaast voor het bedrijfsleven een sponsoractie lopen. En we hebben een aantal verschillende sponsorpakketten. En in ruil voor een donatie zorgen we voor leuke publiciteit en een leuk dagje uit voor diegenen die willen doneren.
1: Okay,
0: dus we proberen daar in twee sporen te bewandelen.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval de medewerking van de gemeente is voor jullie heel goed geweest. Van Capelle Stichting, anderen ook. Dus jullie zijn aardig in het zadel geholpen.
0: Ja, zeker weten.
1: Om het weer te doen, dus dat vertrouwen, dat is ook wat waard.
0: Absoluut. En ik kan wel zeggen dat die donderdag toen het werd gecanceld, ik niet had verwacht dat het alsnog dan dit jaar plaats zou kunnen vinden. Dus het is wel heel bijzonder geweest om... Kijk, het is veel werk om iets te organiseren. Maar het is gebleken dat het nog meer werk is om iets te cancelen. En dan is het toch wel heel fijn dat werk dan niet voor niets was. En dat je toch dat mooie evenement neer kan zetten voor Capelle.
1: Nou, die ervaring hebben jullie dan ook binnen.
0: Ja, dat. En ik ben gewoon iedereen heel erkentelijk voor alle hulp. Want ja, we deden het niet alleen. Dus het zijn van leveranciers tot aan medewerkers van gemeente, burgemeester, van Capelle Stichting. Zoveel verschillende mensen die het een warm hart toedragen. Dat was wel heel fijn om die steun te krijgen.
1: Nou, dat is goed om te horen. Want jullie hebben als Stichting Cultuur Connect... doen jullie in de regio Rotterdam allerlei publieks evenementen? Heb je dit nog niet eerder meegemaakt, zo'n annulering?
0: Nee, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.
1: Nou, hou er zo.
0: Voor ons ook wel een goede les geweest in ieder geval.
1: Op naar 19 september en we gaan daar wel reportage van maken als het zover is. En we hadden nog wel even contact over hoe het verder loopt met de artiesten.
0: Ja, super. Dat komt in orde.
1: Laat dat weten.
0: Ja, komt in orde.
1: Dankjewel Robin. Robin van der Parre van de Stichting Cultuur Connect. Hartelijk dank zover.
0: Fijne avond, dankjewel.
2: Dankjewel Robin van der Parre. Het is

Goedemorgen gang, Russo en Ushuaia op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Ja, de politie heeft donderdagavond op de N219 in Zevenhuizen een vrachtwagenchauffeur aangehouden die onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De bestuurder werd gecontroleerd nadat een melding was binnengekomen over gevaarlijk rijgedrag. Volgens de melder slingerde de vrachtwagen over de weg en remde de chauffeur op meerdere keren. Zonder duidelijke aanleiding. Agenten troffen het voertuig korte tijd later aan op de N219 bij Zevenhuizen. En op het politiebureau wees een ademanalyse een alcoholgehalte van 1235 microgram per liter uitgeademde lucht uit. En dat is 5,5 keer de wettelijke limiet van 220 microgram van ervaren bestuurders. En dan heb ik ook nog een weerberichtje voor je. Na de tropische hitte van vandaag wordt het ook dinsdag flink warm. De temperatuur kan opnieuw 30 graden aantikken. En een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft wel droog. Dat is wel fijn. Vanaf woensdag wordt het iets minder heet. 25 graden blijft het. Wel heerlijk zomers. En het is zonnig weer, maar ook droog weer. Het is IJsselnieuws waar je naar luistert op Radio Capelle. Nu Bruce Hornsby en The Range. Dit is The Way It Is.

mensen op deze wereld die hadden hier een cd van. Pink en Get the Party Started. Dit is Radio Kapelle, dit is IJsselnieuws. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan de IJssel. De verdachte deed zich voor als bankmedewerkster en wist pinpassen van het echtpaar buiten te maken. Vervolgens werd met de passen geld opgenomen. De politie vroeg op 6 juli al aandacht voor de zaak en de doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden. Tegen de vrouw lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke onderzoeken. Ze zit nog vast, terwijl de recherche in Utrecht de zaak verder onderzoekt. Het is IJsselnieuws. Dit is Radio Kapelle. Met nu Westlife.

Westlife en Queen of My Heart. Ja, mocht je deze zoetsappige muziek nou wat vinden, maandag 23 november staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is Radio Capelle, IJsselnieuws luister je naar. Ja, en ik heb ook nog wat landelijk nieuws voor je, want in het Limburgse Oostrum in de gemeente Venray woont sinds vanmiddag een grote natuurbrand. Door de aanhoudende droogte is de brandweer groot uitgerukt en worden ook twee blushelikopters van Defensie ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels staat ongeveer 1/5 van het natuurgebied in brand. Het vuur heeft zich verspreid naar beide kanten van het spoor, waardoor er geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. En rond 5 uur vanmiddag werd een NL Alert verstuurd naar inwoners uit de omgeving. Zij krijgen het advies om uit de rook te blijven en ook uit het natuurgebied te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Het is IJsselnieuws met nu Arda en de Munnik. Dit is Niet of Nooit.

0: Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Nog 1 week en dan is de afsluiting van de Algra-brug voor auto's, bestelbusjes en vrachtverkeer een feit. Veel automobilisten uit de krimp aan de IJssel zullen uitwijken naar Capelle om daar hun auto te gaan parkeren. En wat betekent dat voor de parkeerdruk en hoe bereidt de gemeente zich daarop voor? Rob Nieuwveld gaat in gesprek met wethouder Benne Kerver.
1: Benne Kerver, als wethouder, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: We hadden al genoegen, geloof ik, en de functie wethouder om aan tafel te zitten. Toch een keer? Ja.
2: Ja.
1: Maar nu echt over zaken die spelen. Want de Algrabrug is een ontzettend belangrijke voorziening in deze omgeving. Ook voor Capelle. En dan gaat die maar 4 weken dicht. En dan zijn er toch allerlei dingen die op u afkomen.
2: Zeker, ja.
1: U bent uiteraard in overleg geweest met Rijkswaterstaat. Er zijn allemaal gesprekken gevoerd over wat kun je als Capelle doen op het moment dat die brug er 4 weken niet is. En wat gaan mensen doen met hun auto's, bestelbusjes en wat nog meer die aan de kant van Capelle moeten zijn. Want er zijn allemaal varianten op. Om hem maar even direct aan te vliegen, dit gesprek. Want u weet natuurlijk ook de verhalen die er zijn van nou, dan gaan de bedrijven uit de Krimpen en Waard of Stormpolder. Die zetten wat busjes neer bij, ik noem het maar wat, de Revius Rondeel als voorbeeld. Ik hoop niet dat ik iemand op gedachten breng, maar dat zou natuurlijk kunnen zijn. En dan ga je met de fiets daar naartoe, je stapt erin, je doet die fiets, die zet je in het busje en je rijdt weg.
2: Ja.
1: Allemaal van dat scenario's, die heeft u voorbij zien komen.
2: Ja, zeker weten. En dat zie je voorbij komen. Dat leeft denk ik ook onder Capellenaren. Dat ze zoiets hebben van ja, wat gaat er nu gebeuren? En tegelijkertijd ook vanuit de gemeente hebben we daarnaar gekeken van ja, dat zijn natuurlijk situaties die zomaar zullen kunnen voorkomen. En vandaar dat we ook hebben gezegd van met iedere raadsinformatiebrief hebben we gestuurd. Dus hebben we de gemeenteraad geïnformeerd. En eigenlijk aangegeven van ja, kijk, er zit ongemak in. Er gaat 4 weken lang gaat er een brug dicht. Er gaat werk uitgevoerd worden. En dat wordt, dat wordt gewoon een vervelende, lastige situatie. Tegelijkertijd, daarna staat er wel weer een brug voor 15 jaar... waar je gewoon veilig overheen kan rijden. Dus dat is ook wat waard. Maar er zal ongemak zijn. En we hebben ook aangegeven van ja, eigenlijk om daar te parkeren in bijvoorbeeld de rondelen, daar is gewoon geen plek eigenlijk. De bewoners die moeten hun voertuigen daar kwijt kunnen, de Capellenaren. Maar er zijn bijvoorbeeld wel extra parkeerplaatsen beschikbaar gemaakt onder de Van Brienenoordbrug. Er is ook gekeken, want er is wat overlap met werkzaamheden ook vanuit de RET. Is ook gekeken van nou, hoe kunnen we daarmee omgaan. En daar is de RET mee aan de slag gegaan om een pendelbus vanaf het Rivium naar Blaak mogelijk te maken. Dus zo wordt op allerlei manieren wordt er gekeken van hoe kunnen we daar zo goed mee omgaan. Maar tegelijkertijd, je kan niet voor 100% voorkomen dat mensen gaan parkeren in Capellese wijken. Want dan zou je moeten beginnen met vergunning parkeren. Alleen dat is zo complex om dat op te starten voor zo'n kort traject. Dat is eigenlijk niet te doen.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk vergelijkbare dingetjes. Wegafzettingen vanwege een voetbalclub die een toernooi heeft. Dat is heel normaal. En andere voorzieningen die je wel kunt doen hier. Maar eigenlijk zegt u, je moet als Capellenaar moet je gewoon even leven met deze situatie. Als het uit de hand loopt, is er een manier van handhaven mogelijk?
2: Nou, we hebben wel gezegd van we gaan wel gewoon kijken van of er goed geparkeerd wordt. En als er gevaarlijk wordt geparkeerd, of er verschijnen opeens heel veel fietsen op het trottoir, dat niemand er meer langs kan. Ja, daar moet je gewoon iets mee gaan doen. Dus dat is ook bij handhaving bekend, dat die werkzaamheden gaan plaatsvinden. Bij handhaving is bekend waar ze even extra moeten kijken. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op. Want ja, het is openbaar gebied. Iedereen mag er parkeren. Je mag geen onderscheid erin maken tussen Capellenaren en niet-Capellenaren. De enige manier waarop dat had kunnen is dat je echt een heel vergunningensysteem gaat invoeren. En ik denk dat de Capellenaren er ook niet op zitten te wachten. Dus je moet inderdaad even door de zure appel heen bijten hier. En tegelijkertijd als er natuurlijk zaken zijn of dingen die spelen, laat het ook vooral weten bij de gemeente. 14010, die weet wat er gaat spelen hier. En als het nodig is, dan komen er ook gewoon mensen langs. Dus dat,
1: Heeft u vanuit wijken, buurten, wijkoverlegplatforms berichten gezien van mensen die zich ernstig zorgen maken?
2: Ja, ik denk dat er vooral vanuit de rondelen wat berichten ook voorbij zijn gekomen. Toevallig, ik heb er vandaag ook even gefietst, even een praatje gemaakt ook met de mensen daar om eens te vragen van hoe ervaren jullie dat? En daar is natuurlijk ook iets gaande dat de buitenruimte wordt aangepakt. Er zijn de parkeerplaatsen ook aangepakt. Daar was ook heel even natuurlijk dat mensen daar ongemak hebben gehad. En ja, die vonden het ook niet leuk als ze dan boete krijgen als ze geparkeerd staan, omdat er werkzaamheden plaatsvinden. Tegelijkertijd, je zal het nu wel in de gaten moeten houden. Dus ja, als er opeens heel veel mensen vanuit Krimpen en de Krimpende Waard een auto daar gaan zetten, dat is eigenlijk een onwenselijke situatie, want er is geen plek daar voor die mensen. Maar er is wel een plek bij de Van Brienenoordbrug, waar ze zeg maar prima terecht kunnen. Dus ja, het zal even knellend worden. En dus ik roep ook vooral de mensen vanuit Krimpen en Krimpende Waard op van ja, als je echt met de auto moet reizen, en dat is echt niet te vermijden, zorg er dan voor dat je het op de plek doet die is aangegeven, ook door Rijkswaterstaat.
1: En dat is via de sluizen van Gouda bijvoorbeeld, als je gewoon blijft rijden. En dan ben je extra tijd kwijt, maar die ben je ook kwijt als je 20 minuten voor de Algebrug staat, omdat die weer eens omhoog gaat.
2: Ja, of inderdaad het parkeren bij de Van Brienenoordbrug, of op de fiets en dan verder met de shuttle die direct naar Blaak gaat. Maak daar gebruik van.
1: Ja, maar nogmaals, u heeft contact gehad met Rijkswaterstaat. Die hebben heel veel voorzieningen getroffen op basis van ervaring met andere projecten zoals dit.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het meeste is eruit gehaald. En we moeten vanaf maandag 10 augustus gewoon af gaan wachten hoe het gaat gebeuren in Capelle.
2: Ja, en sterker nog, Rijkswaterstaat is natuurlijk gewoon verantwoordelijk ook hiervoor voor dit project. Dus Rijkswaterstaat heeft hun eigen mensen, hun eigen omgevingsmanagers die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van de brieven, van het verstrekken van de informatie. Dus die zijn ook verantwoordelijk om hiermee om te gaan. Het enige wat we wel gezegd hebben van we kunnen als Capelle niet achterover zitten. Dus dit soort signalen hebben we gecommuniceerd. We hebben gezegd van zorg voor die parkeergelegenheden. En we houden het natuurlijk als gemeente in de gaten. Want de belangen van de Capellenaren staan voor ons voorop. Maar Rijkswaterstaat is wel in de lead hier.
1: Eigenlijk een eenvoudige klus dus. We moeten gewoon die brug repareren en beter maken en weer verder gaan.
2: Of het technisch eenvoudig is, dat het dat durf
1: nee,
2: ik niet te zeggen.
1: Nee, die klus niet, maar omgaan met de parkeer, met
2: ja,
1: het parkeren.
2: Ja, dat is. Ik kan niet toveren in dit geval, maar wel eerlijk zijn en transparant zijn over wat er gaat komen.
1: En dat hangt van de automobilist af en de busjesbestuurders en zo.
2: Ja.
1: Hoe ze dat gaan doen? Nou, oké. Okay. Hoe bevalt het wethouderschap echt in uitvoering nu op het kantoor waar u elke dag, bijna elke dag naar binnen komt?
2: Ja, heel goed. Zowel op kantoor als mensen ontmoeten, de ambtelijke organisatie. Maar ook gewoon meteen gezegd van ik wil zoveel mogelijk naar buiten gaan. Want daar ben ik ook echt van. Dat heb ik ook altijd in mijn andere werk gedaan. Heb ik natuurlijk vanuit het raadswerk gedaan. Dus ik vind het leuk om mensen te ontmoeten, om te luisteren naar verhalen en ook vooral plekken te bezoeken. Maar iedere avond kijk ik weer uit naar de volgende dag. Dus dat is een goed teken. Ik krijg er veel energie van. En ik vind het ontzettend een grote eer om het te mogen doen. Maar ook gewoon echt heel leuk.
1: Ja, dat is goed. Laten we hopen dat het zo blijft. Ik ben ook wethouder financiën.
2: Ja.
1: Er komen zware tijden aan. Wellicht voor u als de begrotingen en wat nog meer allemaal voorbij komt. Voor nu hartelijk dank over auto's, bestelbeursjes en dergelijke rond de Algrabrug. Wethouder Benne Kerven, dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Dua Lipa en Houdini op Radio Kapelle tijdens IJsselnieuws. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van IJsselnieuws. Eerst het Radio Rijnmond nieuws van 9 uur.
1: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 9 uur.
2: Filip van Nes met het Radio Rijnmond nieuws. Bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats op de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten twee auto's betrokken. Twee rijstroken waren enige tijd afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is er nog één rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de brandweer is groots uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Flakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de brand zo goed als onder controle is, maar dat er met een drone gekeken wordt of ze wel alle brandhaarden gevonden hebben, omdat er veel begroeiing is waar de brand zich in kan verschuilen. De brandweer rukt met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. Overigens zijn de koeien allemaal in veiligheid gebracht. En een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden omdat hij zich volgens het OM wilde aansluiten bij ISKP, een van oorsprong Afghaanse tak van IS. De man zit sinds donderdag vast. De verdachte zou in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen namens ISKP. Het OM verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De rechtercommissaris in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat hij nog zeker 2 weken vast blijft zitten. De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd de ramen en deuren te sluiten. Er staat 21 hectare natuur in de brand en de brand breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. Een camping is in de buurt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied en daardoor rijden er tussen Boksmeer en Venray geen treinen. En dan nog het weer. Vanavond eerst zon. Later in de avond en vannacht kans op lokale regen en onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws.

Die geweldige stem van Phil Collins, Genesis en Jesus, He Knows Me. Het is Radio Kapelle. Welkom terug bij IJssel Nieuws, het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas Bresser. In de tweede uur van IJssel Nieuws, waarom besloten raadsleden van Leefbaar Kapelle zelf de snoeischaar ter hand te nemen? Was het een symbolische actie of echt een helpende hand voor de gemeente? En hoe kan de buurttuin bijdragen aan de ontmoeting, meer ontmoetingen en een groenere wijk? De Floratuin en het huis van de wijk Schenkel slaan daarom de handen in één. Wat gaan bewoners daarvan merken? Je hoort het allemaal in het tweede uur van IJssel Nieuws. Welkom en goed dat je er bent hier bij Radio Kapelle. Zometeen ook nog muziek van Miles Smith, Drive Safe. En dit is eerst een oude klassieker van Radiohead. Dit is Creep op Radio Kapelle.

0: Radiohead en Creep. Dit is Radio Capelle. Het gemeentelijke groenbeheer in Capelle loopt achter, onder meer door personeelstekorten en het weer van de afgelopen weken. Ja. Daarom trok Leefbaar Capelle zaterdag. Daarom trok Leefbaar Capelle zaterdag de wijk in om zelf te snoeien en op te ruimen. Wat was de aanleiding en wat hebben de raadsleden precies gedaan? Rob Nieuwveld, die je zojuist al even hoorde, gaat erover in gesprek met raadslid Willeke Ravenna.
1: Willeke Ravenna, van harte welkom in deze mooie studio. Niet voor het eerst. Maar wel over de dingen die we nu oppakken. Want jullie als Leefbaar Capelle, jullie zijn sinds de, ik noem het even, voorbereidingen voor de vorige verkiezingen alweer, de afgelopen verkiezingen, gewend om met z'n allen de stad in te gaan om daar dingen te gaan doen. En een van de dingen die jullie afgelopen zaterdag hebben opgepakt, is niet om met mensen in gesprek te gaan, maar meer om op te gaan ruimen. En nou lees ik bij jullie op de Facebookpagina: het gemeentelijk groenbeheer loopt achter, voornamelijk door personeelstekorten en weer van de afgelopen weken. Dus pakken wij het zelf aan. Dat was de inleiding.
2: Dat was de inleiding.
1: De quote. Maar wat hebben jullie aangepakt?
2: Wij zijn inderdaad de

0: zelf ook gekeken van, goh, waar staat er veel onkruid? Want je mag natuurlijk niet zomaar gaan snoeien aan openbaar groen. Dat is de bedoeling niet. Maar onkruid weghalen, dat mag wel. Dus nou, toen kwamen we deze plek tegen. En toen hadden we zoiets van, nou, dan gaan we hier het onkruid verwijderen. En daar kwamen gelukkig heel veel positieve reacties op van mensen die hun fiets kwamen ophalen of hun fiets kwamen stallen. En er was ook een vrouw die kwam langs om te vertellen van, goh, ik heb jullie oproep gezien op Facebook. En het heeft mij geïnspireerd om samen met een aantal buren bij onszelf in de buurt het onkruid aan te gaan pakken. En mensen reageren heel positief. Het was gewoon leuk om te doen.
1: Dat laatste met name, dat je mensen aanzet om zelf ook wat op te pakken in hun buurt, is natuurlijk een fantastisch resultaat.
0: Dat was ook precies de insteek van, hè? Je kunt hier op twee manieren mee omgaan. Je kunt blijven signaleren van, goh, ja, het is toch wel heel erg dat al dat onkruid. Of je pakt het aan en je stimuleert op die manier mensen die denken van, oh ja, goh, dat kan ik ook doen. Want uiteindelijk gaat het wel om je directe leefomgeving. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Zo sprak ik gistermiddag, kreeg ik een appje van een vrouw uit Capelle. Zij zou dus graag een soortgelijke actie van ons zien, maar dan gericht op het zwerfvuil. Want zij zei van, het is niet normaal hoe de mensen ermee omgaan, alles zomaar gewoon achter zich neergooien. En ik wil wel graag daar iets mee gaan doen, maar ja, in mijn eentje ga ik dat niet doen. Waarop ik zei van, nou, kom maar met een paar opties voor data's en dan ga ik kijken of dat er vanuit Leefbaar een aantal mensen willen aansluiten. En dan gaan we dat gezamenlijk doen. Is natuurlijk wel typisch een Leefbaar aanpak. Daar staat Leefbaar wel een beetje onbekend van, hè? Gewoon hand uit de mouwen en gewoon doen. En
1: niet, nou, ik ken een andere partij die in de verkiezingstijd met witte jasjes loopt, die volgens mij ook wel eens dat soort dingen doet.
0: Oh, absoluut. Maar ik praat nu even gewoon vanuit Leefbaar, niet vanuit andere partijen. Wat andere partijen doen, dat mogen ze zelf bepalen.
1: Maar dan heb je het dus over plastic en dergelijke.
0: Ja, zwerfafval. Deze mevrouw had het over zwerfafval.
1: Ja.
0: Nou goed, dat zie je ook overal als je het Schollenbos inloopt of je loopt gewoon richting een winkelcentrum. Je ziet overal zwerfafval. Maar mensen doen dat echt zelf. Er is echt niemand die denkt van, goh, ik hou het even bij me en een stuk verderop gooi ik het in de prullenbak.
1: Op zich is dat een mooie actie om te doen. Dat je dit soort projecten doet. En hoe breder dat in Capelle gedragen wordt, hoe meer je aanzet tot mensen hun eigen omgeving schoonhouden.
0: Ja, precies.
1: En je kunt natuurlijk uren discussiëren. Moet ik dat dan doen? Of is dat de pro-man mensen die dan af en toe komen? Maar ja, in die tijd heb je al 30 van die flesjes opgepakt, toch?
0: Ja, precies. En dat was ook precies de gedachte achter de actie van afgelopen zaterdag. Van, oké, weet je, ook wij zien het. We zijn niet blind. We zien echt wel dat er een achterstand is in het groen onderhoud. Maar goed, daar is ook daarom hebben we ook de motie gesteund. En dan wachten we ook gewoon af van wat gaat uit die evaluatie komen. En vanuit daaruit.
1: Kun je even uitleggen wat de motie was?
0: Dat ging over het achterstand in het groen onderhoud. Er zijn verschillende factoren die geleid hebben tot deze achterstand. En we willen gewoon graag zien dat er is door EVC en VVD, zeg ik uit mijn hoofd, is er een motie ingediend. En die is raadsbreed gesteund om te kijken van, oké, jongens, wat is hier gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het weer goed komt? Dat het weer goed opgepakt wordt en dat we niet meer zulke toestanden hebben als die we nu hebben.
1: Nee, want je hebt natuurlijk gezien de klachten die overal te lezen zijn op de socials.
0: Ja, precies.
1: En die komen niet ergens vandaan. Gaan jullie dit soort dingen breder in Capelle doen? Dat je zegt, nou, plaatsen weer een oproep en dan gaan we een zaterdag of een andere dag gaan we dat weer een keer doen, ergens waar behoefte is?
0: Zeker, absoluut. En als er mensen zijn die zeggen van, nou, het is bij mij wel heel erg en ik kom er niet door. Of ik zie niet waar ik moet beginnen. Nou ja, laat mensen zich aanmelden en dan gaan we gewoon een datum prikken en dan gaan we dat gewoon nog een keer doen.
1: Is er voor jullie als fractie ook aanleiding om met mensen in gesprek te gaan die dan zich melden langs of die gewoon nieuwsgierig zijn? Wat doen jullie?
0: Zeker, dat is zo, dat staat voorop. Je bent op straat, je staat met je voeten in de klei en mensen komen naar je toe en ze maken automatisch een praatje, maar er komen ook gelijk andere problemen naar boven. Je signaleert gelijk van, hé, we zijn hier nu voor het groen, maar we zien ook dit. Of we krijgen te horen van, er speelt in een wijk of een andere wijk speelt er iets heel anders waar we wellicht iets voor kunnen betekenen.
1: Je was bij de TERP.
0: Wij waren bij de TERP.
1: Dat is iets met roltrappen, geloof ik.
0: Ja, dat is RET, daar gaan we niet over. Heel vervelend, maar die

0: die roltrappen die zijn inderdaad stuk.
1: Maar je zoekt het meer buiten?
0: Mensen kunnen van alles bij ons melden. Alleen kunnen we niet altijd alles oplossen. Was het maar zo. Hadden we maar een toverstafje waarmee we kunnen zeggen van... Oké, we zwaaien er even mee en het probleem is opgelost.
1: Maar nee, zeker niet. Hey, en het onkruid, dan moet je wel iemand hebben die precies weet wat onkruid is en niet.
0: Als het prikt, is het onkruid.
1: Dat is een simpele definitie. Serieus?
0: Nee, goed. Je ziet je wel
1: weet dat.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Als het tussen tegeltjes doorkomt, dan weet je...
1: Heb je er zelf plezier aan gehad?
0: Ja, tuurlijk. Het is hartstikke leuk. We waren daar met 6 man en... Nou ja, we hadden ook al gezegd van hé, we beginnen met hangen en daarna gaan we even een dutje doen. En dan gaan we echt van start. Nee, dat gekheid natuurlijk, maar nee, we hadden gewoon plezier onderling. En dat straal je ook uit en mensen zien dat en die hebben zoiets van hé.
1: Stimuleren.
0: Dat stimuleert, ja. En mensen die ook echt oprecht blij zijn, die daar in de ochtend hun fiets neer hadden gezet en hem vervolgens middags op kwamen halen en echt zoiets hadden van wauw, wat is hier gebeurd?
1: Ja, dat kan je weer op het konto van de club schrijven.
0: Ja, precies.
1: Met de partij. Maar het gaat erom dat je niet alleen maar in dossiers zit te lezen als raadslid. En daar wat mee doet. Maar dat je ook zegt, we gaan gewoon de mouwen opstropen naar buiten.
0: Ja, precies. Dat is precies wat wij willen doen. Dossiers zijn hartstikke belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het wel om wat speelt er onder de kapellenaren. En dat is denk ik een even grote taak dan... al die dossiers doorworstelen en daar je werk mee doen. Het moet naast elkaar bestaan.
1: Ja. Nou, als ik jou nou vraag wat... als ik u vraag wat is het onderwerp wat het meeste speelt bij Kapellenaar? Als je het over dit soort dingen hebt, hè, gewoon in je omgeving...
0: Ja, in de omgeving is het toch wel inderdaad het zwerfafval... waar mensen zich heel erg aan ergeren. Het onkruid, dat staat bovenaan. En agressie onder jongeren. Echt de overlast van burenoverlast, dat soort dingen hoor je heel veel.
1: Van jongeren?
0: Niet alleen van jongeren, maar een groot gedeelte ook. Ja, groepen jongeren die gewoon de buurt niet prettig maken...
1: Daar kan je ook wat mee doen.
0: Daar moet je wat mee doen.
1: Ja. Nou, dat is ook een andere keer. We hebben het nu over groen en onkruid. En dat zijn dingen die prikkelen. Of die prikken.
0: Die prikken. Als het prikt, is het onkruid. Moet je niet willen.
1: Nou, maar goed, het is ontzettend een nuttige bijvangst. Is dus degene die zegt, wij moeten zwerfafval aanpakken.
0: Ja, precies.
1: Zou je wel de stad schoon en anders. Nou, het ging over het gemeentelijk groenbeheer dat achterloopt. En vervolgens ben je met allemaal mensen in gesprek over wat er op de grond ligt, wat er niet thuis hoort.
0: Ja.
1: Volgende keer weer. Goed, Willeke Ravenna, dankjewel. Fijn dat je hier was.
0: Dankjewel, Rob.

van Miles Smith en Drive Safe op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Ik heb een weerbericht voor je. Na de tropische hitte van vandaag wordt het ook dinsdag flink warm. De temperatuur kan opnieuw naar de 30 graden gaan. Er is een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm, zo'n 25 graden. En het blijft heerlijk zomers met geregeld zon, maar wel droog weer. Het is Radio Capelle. Voor meer nieuws en informatie ga je natuurlijk naar ckzvandaag.nl. En ik heb nu voor je George Michael. Dit is Careless Whisper.

misschien wel een van zijn allergrootste hits. Die had hij, nou, in de jaren 90 natuurlijk, met Careless Whisper. Het is Radio Capelle. Dit is het programma IJsselnieuws waar je naar luistert. Tot 10 uur zijn we bij je. Maar nu Justin Timberlake. Dit is Mirror.

0: Backstreet Boys en I Want It That Way. De Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel slaan de handen ineen. Met gezamenlijke activiteiten willen ze zorgen voor een groenere wijk en meer ontmoeting tussen de bewoners. Wat houdt die samenwerking precies in? Rob Nieuwveld bespreekt het met Lara Goudé, coördinator van het Huis van de Wijk Schenkel.
1: Lara, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Hi, fijn dat je bij ons wilt zijn. Je bent coördinator van het Huis van de Wijk, nog niet zo lang.
2: Ja, dat klopt. Ik ben per 1 juli aan de slag gegaan bij het Huis van de Wijk, inderdaad.
1: Wat is de bedoeling dat je allemaal coördineert?
2: Nou, er is een heleboel te doen. Maar we zijn met een heel nieuw gezelschap gestart eigenlijk in het Huis van de Wijk. Voorheen was het huis eigendom van bewoners en nu van Stichting Welzijn Capelle. En wij zetten ons in voor ontmoeting, participatie en welzijn in de wijken van Capelle. En ik dan in het bijzonder in de wijk Schenkel. En de bedoeling is dat ik samen met buurtcoach Anouk, die meer de lijnen naar buiten uitzet. Dus van buiten naar binnen gaan werken en bewoners van de wijk gaan faciliteren om mooie programma's te organiseren.
1: Dat is heel goed, zelfinitiatief. Maar ja, je gaat wat doen met die mooie floratuin die daar achterin de Dotterlei ligt.
2: Ja, dat klopt. De floratuin is echt een prachtige tuin gelegen in de wijk. Er staan ook al een aantal bordjes in de wijk richting de tuin. En er is nu een bevlogen vrijwilligersteam aan het werk. Die voornamelijk in de buurt wonen en het gewoon heel erg fijn vinden dat er een groene plek is. Zij stonden te popelen om met ons samen te werken. Dus daar was ik heel erg blij om. En die samenwerking hebben we ook meteen bekrachtigd vorige week.
1: Ik zag het. De Floratuin momenteel doet, ik heb het wel eens gezien. Bewoners die echt ontzettend blij zijn dat ze die groene omgeving in hun buurt hebben. Maar er wordt meer naar groen gekeken. En de intentie is dat je op die manier mensen met elkaar gaat verbinden bij die plek.
2: Ja, zeker bij die plek, maar ook vanuit die plek. De tuin is in die zin een beetje een symbool voor wat groen kan betekenen voor de mens en de wijk. Zoals ik net ook al hoorde in het vorige gesprek, ging het even over onkruid. En ik zeg altijd, nou, onkruid bestaat eigenlijk niet. Ja, je kunt last hebben van groen dat een beetje uit tegeltjes steekt, maar groen is ook hartstikke goed voor je welzijn. En vanuit die insteek willen wij eigenlijk samen gaan werken. In de vorm van kennis uitwisselen bijvoorbeeld tussen de vrijwilligers die veel kennis hebben van groen en andere wijkbewoners die bij het Huis van de Wijk komen. Dus zo kun je denken aan bijvoorbeeld laagdrempelige inspiratiesessies over bijvoorbeeld duurzaamheid en hoe je dat vanuit huis al kunt bevorderen. En hoe je slim aan de slag kunt met groen.
1: Dat is een hele mooie combinatie. En je begint daarmee in september?
2: We zijn nu rustig aan het oriënteren van wat kunnen we allemaal voor elkaar betekenen. Want er ligt heel veel kennis bij de bewoners van de tuin, maar ook bij andere bewoners in de wijk Schenkel. Dus we gaan rustig onderzoeken hoe kunnen we dat verbinden aan elkaar en organiseren en zorgen dat er vanaf september inderdaad een programma start waar mensen aan deel kunnen nemen bij het Huis van de Wijk, maar ook in de wijk zelf. Zo is er bijvoorbeeld op 5 september een mooie onthulling van een nieuw kunstwerk naast het gebouw naast de metro. En die gaan we combineren met een lekker hapje en drankje. En daarnaast ook meteen met elkaar wat afval prikken in de wijk. En zo kunnen we eigenlijk langzaam verbinden met elkaar en kijken wat is allemaal nodig. Maar vooral ook wie heeft er zin om mee te doen en wie wil wat organiseren.
1: Dus dat gaat eigenlijk dan de hele wijk in de buurt?
2: Ja, zeker.
1: Dus het is niet één plek, het is niet alleen maar de Floratuin, maar je gaat gewoon op verschillende manieren mensen met elkaar verbinden en groen daarin betrekken.
2: Ja, zeker.
1: Dat is
2: zeker.
1: Een hele mooie uitdaging.
2: Ja, hele mooie uitdaging. Ik heb er mega veel zin in. En ik merk nu ook wel dat de vrijwilligers die er komen, maar ook de buurtbewoners die langslopen, hoe enthousiast die zijn en hoeveel mooie kennis er ook in de buurt ligt. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilligster die start volgende week. En zij maakt haar eigen hete saus thuis van groenten en kruiden. Daar kan ze ook ontzettend veel over vertellen. Dus zo kunnen buurtbewoners elkaar ook inspireren.
1: En doe je dat dan op een bepaalde plek, of zoals bijvoorbeeld bij de Floratuin? Of is dat niet specifiek daarvoor bedoeld?
2: Het zou kunnen, het is een goed idee. Maar voor nu focussen we ons op activiteiten in het huis van de wijk. En vanuit daar kunnen we ook verder kijken. Een combinatie is mogelijk, maar denk bijvoorbeeld ook aan wandelroutes die starten bij het huis van de wijk door Schenkel, want het is een enorm mooi gebied. En ook zo door de Floratuin, zodat mensen ook een beetje hun eigen buurt en leefomgeving leren kennen en omarmen.
1: Dat lijkt me een hele mooie, zo'n wandelgroep.
2: Ja, zeker. En ook weer goed voor de gezondheid natuurlijk.
1: Ja, maar ook voor de sociale contacten.
2: Ja,
1: als die steeds
2: we
1: groter
2: merken
1: wordt.
2: Nu al dat mensen er heel erg om staan te springen om daarbij aan te sluiten.
1: En je leert nog meer kennen van je wijk als je die route goed uitzet. Er is zoveel groen in Schenkel.
2: Ja, zoveel groen en ook zoveel andere dingen te verkennen. Dus dat is ook gewoon hartstikke leuk om de buurtbewoners te betrekken bij hun eigen omgeving. Zo krijg je ook wat meer binding bij waar je woont. En het is een hele diverse wijk. En wat we proberen te bereiken is ook dat verschillende culturen en bewoners met elkaar door één deur kunnen en ook elkaar leren kennen. En elkaar ook inspireren.
1: Zijn er nog meer activiteiten in het Huis van de Wijk die op de agenda staan waar je wat over kunt zeggen, nou we toch bezig zijn?
2: We zijn bezig om te praten over een koor. Daarnaast is er ook een wijkwinkel waar mensen terecht kunnen voor informatie over van alles waar ze tegenaan lopen. Denk aan budgetcoaching, maatschappelijk werk. Zoals ik net al zei, er is nu een afvalpunt. Samen met de gemeente die voor ons hele mooie afvalprikkers heeft verzorgd. Om de wijk in te gaan. Denk aan creatieve workshops die er komen. Zoals een naai-workshop van de lokale stomerij en kledingmakerij. Voornamelijk echt hele mooie dingen die worden georganiseerd door de vrijwilligers uit de buurt zelf. Maar bijvoorbeeld ook taalcoaching, waar nu ook al veel mensen op afkomen. Een buurtontbijt. Dus er komt echt van alles aan.
1: Mooi om dat te hebben in die belangrijke wijk Schenkel. Okay. Nou, we gaan binnenkort een keer kennis maken. Komen we bij jou, als dat mag, in het Huis van de Wijk een keer kijken wat er allemaal gebeurt.
2: Zeker, graag. Jullie zijn van harte welkom.
1: En we gaan volgen ook wat er met het project met het groen allemaal gebeurt. Interessant wat je allemaal vertelt, Laura.
2: Oh, dankjewel. Nou, jullie kunnen ons volgen en mochten jullie interesse hebben, nodig ons gewoon weer een keer uit.
1: Gaan we zeker doen. En voor nu hartelijk dank en tot de volgende. Laura Goudé, de coördinator van het Huis van de Wijk Schenkel. Veel succes daar. Dankjewel, hè, Laura.
2: Ja, jullie ook bedankt. Fijne avond.

One Direction en Kiss You. Dit is Radio Capelle. Het is IJsselnieuws waar je naar luistert. Nou, zeg dat wel. Zeker wel. We komen aan het einde van IJsselnieuws. Het programma inclusief interviews is terug te luisteren via onze website radiocapelle.nl/gemist. En dan heb ik nog voor je Mr. President.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venraai woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
3: Bring it on home, daddy.

en welkom. Je luistert naar een hele nieuwe This Is Soul. Ik opende met het album My Life at 45. Dat was dan blijkbaar een hele happening. Voor mij is het al zo lang geleden dat ik het niet eens meer kan herinneren. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het iets met je doet. Hij schreef er een heel album over, deze Dr. Robert Funk. Het nummer heette A Little Blasé, featuring Iso Fitzroy. Dit album is van 2020. Ik zei het al, fijn dat je er bent. Ik heb weer geprobeerd een heel afwisselende show voor je te maken, vol met soulmuziek. Maar ik zeg het maar, als je een nieuwe luisteraar bent, dat je niet gaat klagen. Klagen mag altijd, maar niet over het feit dat ik niet alleen soul draai. Ook jaren 50, 60 muziek, hier en daar een jazzy of een bluesplaat. Allemaal muziek, A, goed voor de ziel, en B, je hoort het nergens anders meer. Zoals Lost Planet Airmen. Nou, ga het maar zoeken ergens ter wereld op de radio. Van het album Back from the Ozone. En het is heel recent, 2024. Het nummer Get It. En daarna twee dingen uit 1968. Door Joe Savage en Soul People. Die een part 1 en een part 2 maakten van het nummer.

all power to the people. Leek me nou... Ja, het is zo'n titel. Ach, de wereld staat in brand. Dus je kunt ontzettend veel titels verzinnen en vinden die op de staat van de wereld slaan. In ieder geval All Power to the People part 1 en 2 van Joe Savage. Maar we beginnen met Lost Planet Earth.

0: Ik begin zo met iets uit 1971, First Day of Spring, Ron Murray. Och, was het maar zo, spring, dat we de zomer overslaan, maar dat is persoonlijk. Daarna heb ik drie hele spliksplinter nieuwe dingen. 2026, drie albums, te beginnen met The Dips. Is een / Nederlands Belgische band, Together, hun album heet Just For You. Daarna Swamp Dog met Swamp Dog Contemplates the Afterlife. Is weer een echt Swamp Dog album. Als je hem kent, dan herken je het gelijk. Please Don't Bury Me. En Simply Red nog één keer van het album Holding Back the Years. 40 Years of Simply Red, live opgenomen in Santiago. Ook van 2026 dus. Het nummer Say You Love Me. Er zijn erg veel liedjes achter elkaar, maar waarom niet, kun je even luisteren zonder mijn geneuzel tussendoor. Ron Murray, The Dips, Swamp Dog en Simply Red.
1: First day of spring.

zou bijna denken dat het een non-stop muziekprogramma was met ruim 17 minuten aan muziek achter elkaar. 1968, tweemaal Lettermore Brown, om te beginnen met Every Day I Have to Cry Some. Nou, gelukkig dat hij maar een klein beetje hoeft te huilen. En daarna L. Wilson met het bekende The Snake. Lettermore Brown, L. Wilson, beide uit 1968.

lekker zeg, om dat nummer The Snake nog eens te horen. Al Wilson was dit. Tijd om wat dames te draaien. Rock Steady van het album Young, Gifted and Black 1972, niet liegen. Dan heb ik het natuurlijk over Aretha Franklin. En daarna Carla Thomas met Sweet Sweetheart. En dat is tevens de titeltrack van dat prachtige album. Als je haar niet kent, is dat album echt de aanrader. Aretha Franklin en Carla Thomas.

ga wederom drie hele nieuwe dingen draaien. Dat komt omdat er ook nu in deze tijden echt nog heel goede soulmuziek gemaakt wordt. Foy Vance maakte niet een uitsluitend soul-album, maar er staan wel soul-dingen op dat album The Wake. I Ain't Sold On Time is wat ik je ga laten horen van deze Foy Vance. Daarna, de deluxe edition die vorig jaar uitkwam van het album Indian Ocean, dat al wat ouder is, maar de moeite waard blijft. Wat is zij goed? Frazy Ford, daar heb ik het over. Trouble, Heartaches and Sadness wordt het nummer van Frazy Ford. En daarna Jasper Lindell nog een keer. Ik zei het vorige week al. Twee soul albums uitgebracht in 2026. En dit wordt zijn versie van het nummer I Can't Stand the Rain. Weet je het nog? Trouwens, gelijk dan maar even huishoudelijke mededelingen. Je kunt me bereiken op anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Als je bijvoorbeeld één keer in de week de playlist wilt ontvangen of al uw andere op- en aanmerkingen. Foy Vance, Frazy Ford, Jasper Lindell.

al dat nieuwe, maar prachtige geweld ga ik eindigen met lekkere oude dingen. Ik zei het al eerder, niet alleen soulmuziek, ook jaren 50, 60 popmuziek. Wat eigenlijk alleen maar betekent populaire muziek tijdens die periode. Dus ga ik iets draaien, 1956 van, jawel, Buddy Holly, Blue Days. Daarna Brenton Wood, 1967, Take a Chance. En dan heb ik denk ik ook nog tijd voor het bekende maar heerlijke Soul Limbo 1968 van Booker T. En de MG's. Voordat ik ze ga starten, ga ik je bedanken voor het luisteren. Ik ga proberen om volgende week weer een lekkere soulshow te maken. Dan hoop ik dat je weer inschakelt. En tot die tijd een fijne week. Buddy Holly, Brenton Wood, Booker T. Hey, door.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Esch met het radioraam opnieuw. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venraai woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avond. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek zoals je dat van ons gewend bent. En interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Green Sleeves. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avond.

Show Me Your Woman uit 1975. Ik heb hem al eerder gedraaid hier in de late avond. Ja, mooie herinneringen aan de jaren 70. Maat was dat. De gemeente Schiedam bezuinigt op cultuur en cultureel erfgoed, waardoor een einde komt aan het instituut van de stadsdichter in Schiedam. Nou, daarover straks alles meer. Eerst classics met Papa Peone.

0: praten met mijn gast in de studio, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Yvette Neuschwanger,
1: ja.
0: Jaren geleden stadsdichter geweest van Schiedam.
1: Ja, van 2019 tot 2021.
0: En ja. Daarna weer een andere stadsdichter om de zaak over te nemen.
1: Ja, Jerry Laurens is toen stadsdichter geworden.
0: Ja.
1: En daarna Kamer, Kershaw Rijssel.
0: En ja. Toen kwam de klap dat het niet meer kon.
1: Ja. Ja, we hebben even ons adem ingehouden. En we dachten, misschien komt het nog. Er gebeurt zoveel rondom die culturele subsidies. We hadden zelf ook niet door dat dit onderdeel was van de subsidieaanvraag. Want het is ooit gewoon een besluit geweest van de gemeenteraad om stadsdichter aan te stellen.
0: Maar het moet uit de cultuurfonds of uit de cultuursubsidie
1: nou ja,
0: komen dan, denk ik.
1: Voorheen volgens mij niet, maar dat weet ik niet. Maar nu is er netjes een aanvraag gedaan. En in eerste instantie was die een dag te laat, was het verhaal.
0: Oh.
1: En daarna is ook gewoon gezegd, er is geen ruimte voor... Want ja, het geld is op.
0: En wat denken de stadsdichters daarvan die nu nou, niet werkloos zijn... maar die toch niet meer als officiële stadsdichter kunnen functioneren?
1: Ja, wij hebben best wel nauw contact gehad met de mensen... die eigenlijk de stadsdichters begeleiden. Het literair gezelschap is degene die vooral de begeleiding op zich neemt. Mm-hmm. En hebben ons ook echt wel even rustig gehouden van... joh, we voeren nog gesprekken, we proberen nog dingen. En uiteindelijk toen hoorde dat het echt niet ging lukken... ja, toen hadden we zoiets, dit kan niet.
0: Nee.
1: Hier moeten we wat mee.
0: Ja, en wat gaat ermee gebeuren? Want ik neem aan dat jullie strijdbaar zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, wij hebben besloten dat een stad niet zonder poëzie kan. Ik denk dat ik in mijn termijn het heel erg bewezen heb in de coronaperiode.
0: Mm-hmm.
1: Dat je daar toch wel echt een wezenlijke bijdrage kan leveren. En KMR heeft 750 jaar Schiedam, waar was hij niet? Hij heeft echt zoveel mensen aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. En besloten om als illegale woordstokers deze stad toch nog ter dienst te zijn met onze poëzie.
0: Illegale woordstokers, dat is niet voor niets gekozen.
1: Nee, nou ja, we dachten, het moet een beetje passen bij de stad. Hè, waar
0: de
1: van alles
0: van.
1: Gist. De stokers van Schiedam, ja. Gist, bruist. En illegaal, ja, omdat we geen legale stadsdicht hebben. We willen toch een beetje laten merken dat we het er niet mee eens zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn er voor de stad.
0: Ja, dat in ieder geval.
1: Zeker. En,
0: is daar ook draagvlak in de stad? Merk je dat mensen het vervelend vinden dat jullie niet meer optreden, niet meer zijn?
1: Ja, dat is wel aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het sowieso onbenullig dat daar geld naartoe gaat naar poëzie. En er zijn mensen die hechten er heel veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk de momenten dat je er kunt zijn, dat je heel veel waarde toevoegt. En die mensen daar dan heel blij mee zijn. Dus we hebben gemengde geluiden.
0: Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Ja, dat is gewoon zo. Maar er zijn ook mensen die het missen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Jullie hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Het collectief De Illegale Woordstokers. Ik zoek het nog maar even. Dat is een mooie naam natuurlijk. Gaan we het zo over hebben na de muziek en wat er dan precies gaat gebeuren.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid. De late avond bij Radio Capelle.

Je hoorde Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros behoort al decennia lang tot de grootste zangeressen van Europa. En ze brak internationaal door toen ze in 1972 het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. Daarna hoorde je The Human League met Human, de nummer 1 hit uit 1986, die nog altijd de bekendste synthesizer pop klassieker is. Straks, we gaan nog een keer terug naar Herman Ruin en Yvette Nooitzwanger. Ze waren nog niet uitgepraat. Maar eerst The Night People, but again.

0: praat met Yvette Neuschwanger, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, we waren zover dat we zeiden, nou, jullie hebben een actie ontketend. De illegale woordstoker.
1: Ja.
0: Een mooie kreet natuurlijk. Want zo illegaal is het op het moment, volgens jullie?
1: Ja? Nou ja, we worden niet officieel gesteund of benoemd.
0: Dus, maar jullie willen wel gedichten laten publiceren.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Wij hebben de social media kanalen van Stadsdichter Schiedam overgenomen. Dus op Instagram en op Facebook onder Illegale Woordstook zijn we nu te vinden. Daar gaan wij ons licht laten schijnen op wat er in de stad gebeurt. Op de actualiteit. Maar mensen kunnen ons ook gewoon benaderen. Als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvan ze denken, nou, hier had eigenlijk een stadsdichter moeten staan. Kom gerust naar ons toe. Ja.
0: Je hebt het over actualiteit en gebeurtenissen. Ja. Je hebt een gedicht gemaakt over een ernstige gebeurtenis.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die gaan we verplaatsen. We zijn helaas in Schiedam met nieuws geweest rondom een kindje wat in opvang lag te slapen. En de medewerkers hebben het kindje vergeten. Zijn naar huis gegaan, de boel op slot. En we hadden het landelijk nieuws, want de politie heeft de boel moeten openbreken.
0: Ja, ja, ja.
1: En eigenlijk in diezelfde week viel er ook een kindje uit het raam. En dat raakte allemaal best wel. Dus daar hebben we
0: het op geschreven. Maar dat heb je verwoord in een gedicht.
1: Ja, zeker.
0: En dat wil je graag voorlezen, begreep ik.
1: Je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen, zelfs niet als ze slaapt. Zich stilhoudt in de lichtheid van haar bestaan. Zich nog niet bewust van alle verantwoordelijkheid die op haar schouders rust. Nu nog niet. Nu vertrouwt ze nog onvoorwaardelijk op ons. Je moet de toekomst koesteren. Voeden om te laten groeien, haar in al haar kwetsbaarheid beschermen, nu ze nog zo breekbaar als glas. En als je haar dan op een goede dag heel voorzichtig uit handen geeft, moet je erop kunnen vertrouwen dat iemand oog heeft voor de onbetaalbare waarde van haar onschuld. Want je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt.
0: Ja, mooi.
1: Dank je wel.
0: Het geeft wel weer hoe het binnenkomt bij je.
1: Ja.
0: Ja. En dat is ook voor iedereen in Schiedam weer te lezen.
1: Ja, het is echt vers van de pers.
0: Wereldwijd natuurlijk, maar echt bedoeld voor mensen Schiedam om die stadsdichter levend te houden.
1: Ja, en het idee is ook dat Kamer en ik wisselend dus daar gedichten plaatsen. Ja. Maar we willen ook gaan kijken. We zijn natuurlijk net begonnen om volgend jaar een podium te bieden aan al dat talent wat we nog niet kennen, nog niet zien. En wat nu ook geen kans krijgt. Mm-hmm. Omdat we geen nieuwe stadsdichter werven. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we doen het in kleine stapjes.
0: Ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen als er geen geld is?
1: Wij doen dit nu op vrijwillige basis.
0: Okay.
1: Ja, dus vandaar ook de kleine stapjes, want wij werken allebei.
0: Ja.
1: Doen het ernaast vanuit een bepaalde passie voor de stad en voor de poëzie.
0: Ja. En hoop je dat mensen daarin meegaan?
1: Zeker, ja. En ik denk dat er ook wel wat mensen al klaarstaan om te laten zien dat Schiedam echt nog wel meer talent in huis heeft.
0: Ja. Dan kunnen mensen op de sociale media jullie vinden weer?
1: Ja, we gaan dan ook echt wel actief op social media, maar we gaan denk ik ook wel weer de pers opzoeken om daar rug mee
0: Dat heb je nu al gedaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar waar kunnen mensen jullie dan vinden op de sociale media?
1: Op Instagram en op Facebook. Twitter hebben we eruit gegooid onder Illegale Woordstokers.
0: Kijk, daar heb je die naam weer. Ja. Mooi om die allemaal te horen en hoe dat allemaal gaat. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken?
1: Aan ons zal het niet liggen.
0: Nee, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, inderdaad. En aan de inwoners die van poëzie houden, ook niet.
1: Ook niet,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En dat de gemeente ook een beetje bijdraait.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Als je de wethouder een keer een gedicht stuurt, misschien scheelt dat?
1: We hebben nog heel veel ideeën in het vat zitten.
0: Nog heel veel ideeën, ja. Nou, daar horen we vast wel meer van. Maar voorlopig is dit de manier om de collectief overeind te houden.
1: Precies.
0: En gedichten in Schiedam ook overeind te houden. Dankjewel voor deze informatie. Yvette Neuschwanger, voormalig stadsdichter van Schiedam. En bezig met het collectief De Illegale Woordenstoker.
1: Samen met KMR.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Kapelle.
3: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

te raken. En daarvoor Ben Kramer met de oude muzikant. Zometeen Aldo Balget, oprichter van de Rotterdamse Douwers. Nou, wat dat precies inhoudt, dat hoor je straks na Earth, Wind & Fire, Sunday Morning.

0: Ik ga praten met Aldo Baljet en hij is namens de Rotterdamse Douwers in de studio. Aldo, welkom.
1: Dank je.
0: Rotterdamse Douwers, daar ben je al jaren mee bezig, maar dat is niet het begin van je leven geweest. Je bent daar 10 jaar mee bezig, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar voor die tijd altijd al, het is maatschappelijk. Rotterdamse Douwers, komen we zo op terug.
1: Ja.
0: Ja. Altijd al in de maatschappij, maatschappelijk willen zijn of mensen willen helpen.
1: Ja, dat is een dubbele vraag. Als je vrienden uit mijn jeugd vraagt, dan zeggen ze van, we begrijpen heel goed dat je nu doet wat je doet. Want daar had je het altijd al over.
0: Okay.
1: Maar dat is niet wat ik altijd heb gedaan. Ik heb lange tijd in de arbeidsbemiddeling gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Heel plat gezegd, hoger opgeleide, begeleid van de ene werkgever naar de andere werkgever. En dat was het idee dat ik 10 jaar geleden, 1 dag in de week, eigenlijk wilde gaan doen voor de jeugd in Rotterdam. Ik hoorde over of las over een mismatch tussen werkgevers en jonge werkzoekenden. En dacht, zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn? Die twee kan ik wel met elkaar verbinden.
0: Ja, ja.
1: Dat bleek veel ingewikkelder trouwens dan dat ik dacht
0: wel,
1: dat het was.
0: Ja. Ja. Maar je had dus met die werkgevers te maken. Daar hoorde je de verhalen van. En je dacht, de aanname van jongeren kan beter.
1: Ja, nou, je las het ook in de krant. Hè, dat een groot deel van de, en niet alleen de Rotterdamse jongeren, maar een deel van de jongeren gewoon thuis zit. Terwijl er nog steeds best wel wat werk is.
0: Ja. En toen dacht je, nou, daar kan ik 1 dag wel aan besteden. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen volgens mij.
1: Ja, het is inmiddels meer dan 1 dag. Op dit moment hebben wij 650 actieve trajecten. Dus 650 jongeren die gekoppeld zijn aan een douwer.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk is dat doel vaak werk of terug naar school.
0: Mm-hmm.
1: Ik geloof heel erg in werk, want werk geeft me vriendschappen, geeft me verhalen, geeft me ontwikkeling, geeft me structuur,
0: ja,
1: verschaft me inkomen. Maar voor een deel van de jongeren kwam die stap naar werk gewoon nog te vroeg. En dat is hetgeen wat wij proberen op te lossen met die Rotterdamse Douwers.
0: Ja, ondersteuning bieden.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan doe je zelf ook dat werk nog of ben je coördinerend bezig en wat doe je dan precies?
1: Er zijn altijd nog wel een paar trajecten waar ik zelf nou bij betrokken ben. Maar inmiddels, ja, de organisatie is groeiende met die 650 trajecten. Dat doen Wim en ik niet meer met z'n tweeën. Dus
0: nee, want je bent allerlei met Wim begonnen, hè, in de tijd.
1: Ja, ja. Wij kennen elkaar vanuit de arbeidsbemiddeling.
0: Okay.
1: En vanuit enthousiasme voor de stad. En misschien een tikkeltje naïviteit dachten we, 1 dag in de week, daar gaan we ons tegenaan bemoeien. Maar inmiddels hebben we allerlei collega's en hebben we experts op het gebied van financiën. Hebben we een budgetcoach, staan we op punt om 2 professionals aan te nemen. Op het gebied van mentale gezondheid.
0: Okay,
1: ja. Hebben we 2 huizen waar in totaal bijna 20 jongeren wonen. Dus het wordt groter en groter.
0: Het wordt steeds
1: groter. Dat doe je niet meer met z'n tweeën 1 dag in de week. Zeker,
0: zorgt de gemeente dan ook voor financiële ondersteuning? Want ik hoor allerlei dingen die geld kosten.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is, we hebben een subsidierelatie met de gemeente.
0: Okay.
1: Dus een deel van onze inkomsten die komt vanuit de gemeentelijke subsidie. Maar ook het bedrijfsleven haakt daar. En er zijn allerlei mooie fondsen in Rotterdam. En ook landelijke fondsen die ons ondersteunen. Dus zo proberen we onze begroting rond te krijgen.
0: En al die douwers, die vrijwilligers, jullie noemen ze allemaal douwers, hè?
1: Ja.
0: Die zijn bezig met die jongeren en je kan er altijd nog meer gebruiken. Want als je het over vrijwilligers hebt, heb je er altijd te weinig. Want je gaat ook uitbreiden, begreep ik.
1: Ja. Ja, we kunnen altijd goede douwers gebruiken. Omdat de groep van jongeren wat ondersteuning nodig heeft, gewoon nog vele malen groter is. Er loopt een mooie campagne in de stad. Altijd iemand die je ziet.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat er eigenlijk over dat we willen dat de jongeren makkelijker, laagdrempeliger, desnoods anoniem, in ieder geval eerder in contact komen met ons. Super trots. Samen met een van onze bevriende partners, CO2Nine, een communicatiebureau in Rotterdam, een campagne vormgeven wat te zien is op het KPN-gebouw, wat te zien is op stations, op allerlei abris in de stad.
0: Ja, ja.
1: Dus maar dat zorgt voor aanwas voor jongeren, maar daarmee ook de vraag naar meer douwers.
0: Ja.
1: Dus meld je vooral aan. Kijk op onze website rotterdamsedouwers.nl. En die douwers die geven we trainingen. En die komen in een fantastisch leuk netwerk met allemaal andere betrokken Rotterdammers komen ze terecht.
0: Als douwer leer je er zelf ook nog wat van?
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja.
1: Ja. Dat je van de leefwereld van de jongeren gewoon heel veel leert. Maar ook van de stad en het functioneren van zo'n stad heel veel leert.
0: Een mooi project om het door te zetten en het uit te breiden. Aldo Baljet, hij sprak erover met mij over de Rotterdamse Douwers. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg.

Stewart's Tonight is the Night uit 1974 komen aan het einde van deze late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bette Wolf in de studio met ook de relaxe muziek. Een mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Speciaal voor jou op jouw lokale zender. En ik ben er weer volgende week maandag, volgens mij, of die maandag erop. Ik ben het eventjes kwijt, maar in ieder geval, de show gaat in ieder geval door. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En kijk eens op www.delateavond.nl. Daar kun je ook alle uitzendingen terugluisteren. We hebben ook een Facebookpagina. Like deze en delen. Dat vinden we leuk. De late avondshow. De hele week. Van 11 tot middernacht. En ook nog een herhaling op de zondagavond ergens. Afijn, het zit erop. Bijna middernacht. Wel terug over straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met een oude bekende van mij. Larry Carlton, Hill Street Blues. En ik krijg altijd een warm gevoel als ik deze tune hoor.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Flakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venraai woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijdag.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Capelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de Wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zondige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radioruim op nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Capelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
2: I gotta find my way back.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Es met het radioraam op nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising